Kijk, dat is het leider. Arno Meijer. Om op zoek een nieuwe, sincere vrouw te worden. Nou, nou.